en Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weten kan.
1: Voor stel weten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van 2 vrouwen... die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De 4 landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of 1 verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
9: Resalesman.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Groot assortiment tuinplanten, het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Get in, jong. Wat is dit fucking griem?
1: Oh, shit. Ja, dit had ik niet in. Dit had Jon niet in.
0: Waar is Jon?
1: Ja, Jon die is er niet. Jon is ziek. Ja, Jon is ziek. Ja. Ziek, ja, hoe ziek melden, man. Juist, er wordt er een dwarfje, jongen. Die had er een soortje.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

verrekte mooi show en ik denk die fan is gek. Maar ik speel het spultje mooi mee.

waar ik aan heb. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje. En dan ben je mee en ik ieder mijn wieven en mondjes weer van terug.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Freed om 8.

Voor Stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Dig It van Direct en Oh My God, It's Happening, Therefore Kiss en Crazy Crazy Nights. Het is nog een minuut een oersuizen op deze vreedjoen, op deze 15e mei van het jaar 2020. Ik wens je een hele goeioen Radio Spannenburg. Nou, het had de klok van 8 uur, maar je Siepstoorzender Eltse vreedjoen tussen suizen en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Wel al twee heerlijke platen eruit en wat hebben wij alle keer op het programma staan van Joen. Tot de klok van 8 uur sowieso het laatste nieuws uit de regio en de goeie muziek. Zijn wij juist nemen kut het waarbericht wat het waardelt voor dit komende weekend. Rond jouw zon hebben wij natuurlijk een nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Een top 3 van één artiest hebben we veel klaarstaan. 3 nummers achter elkaar van één artiest. En ja, welke artiest dat is, dat jij samen te zien. En nooit nice van zon worden in het 12 uur van dit programma. Geef wij ik weer waarom in de tijd naar een top 40 lijst uit het verleden. Deze week de lijst van week 20, 90. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van week 20, 90. En tussendoor natuurlijk de laatste nieuws uit die regio. Dus dat is even zien wat er elke keer te beleven valt in onze regio. Dit komende weekend en natuurlijk goeie muziek zoals deze van The Cure. En dit is Boys Don't Cry. Een heel goed weekend.

De Bellstars en de Sign of the Times hier bij Radio Spannenburg. Het is 15 minuten, no size, net weekend, tiet weer verder door. En dan is het natuurlijk altijd makkelijk als je in weten wat het wou doet voor dit komende weekend. Dus wij zullen eens even in het waarberichtje. Jazeker, Joet vreet het wie op zich een prima dag. De dag begon droeg letter op de dag. Ja, wie er erg aardig wat buien. En de temperatuur hoe dag looi is rond een graad als njoggen. Van die jong kwallen te houden richting een graad als zon het bloed. Van die jong ik nog eventjes wat terugmies erin. En letter op de jong rond een hoer als 10 dan wut het droeg. En dan kijk dus ik nog even op paard dat je ergens hinnen moet. Dat ken altijd. Dan geven we een nooit monsnen ongeveer hetzelfde vaartype als Joet. Morgen wordt het iets warmer vergeleken dan Joet. Morgen een graad als stoolhoef op de klok hoe daai. Morgen hier dan start de daai ik droeg. De wind komt uit het westen en is een windkracht 2. Morgen start dus eerst droeg en letter op de middenwerk. Kans op meer buien. Het sinds je kon kennen hier en daar ik even doorheen kom. Ik al zal het net al te volle wijzen. En morgen dan komt de temperatuur dus uit rond een graad. Als stolen. Dan gaan we naar de snijns. Snijn schotterik net zo heel erg mooi uit. Snijn oerdaai en graad als viertje. Wel een beetje warmer vergeleken dan bij Joet en Moon. Snijn dus een graad als viertje oerdaai. Snijn de Moon. Dan start de Moon. Ik droeg letter op de midje. Ik werk kans op meer buien. Verspreid over de hele midje. Kennis aan 5 mm onder ruim vallen. En altijd ruimt. Dan daalt de temperatuur richting een graad als size. En kennis dus ik nog heel koud ongeveer. Dus een winterjas dit weekend is zeker nog wel on te raken. En ja, dan is de weekend al voorbij. De manjes. Manjes, ik 15 graden op de klok hier. En daar kan ons op een buitje. Ik, de tintje komt er lekker doorheen in de midje. En dan wordt het uiteindelijk een graad als 15. Ik, de tiertjes, een graad als 16 op de klok. En staat het nou die tiertje de hele dag droeg. Maar de wind die helpt voor aardig gewoon. Die komt uit het zuiden en is een windkracht fjouwer. Dan zullen we naar de vooruitzichten. Dit weekend ja, nog lege temperaturen gemiddeld. Een graad als stretchen. Hier en daar kans op een buitje. Ik kans dat de zin er even erin komt. En letter na je wieken. Ja, dan gaan de temperaturen weer omheen. En dan hebben we zaterdag nou steeds na je wieken vreeds. Een graad als 20 op de klok. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan ken de kuttenbroek weer on. En daar gaan we natuurlijk voor. Samen met die in de groente Jelberson hebben wij nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Dus als even in die lijst zien dat er nog leuke nieuwe muziek is uitkomen. En dat moet zeker goed komen. Dit is Hard. En all I want to do is make love to you. Hier bij Radio Spallenburg. Een hele goeie joen.

Muziek van Heart en All I Wanna Do Is Make Love To You. Ze hebben nog een inkomend bericht op onze website radiospannenburg.nl bij Nice Uit de Frieske Maren. Daar hebben wij een inkomend bericht. Daar staat een foto op van de Wettersportwinkel onder kade in Langwaar. Johan Wagenaar, eigenaar van de Wettersportwinkel onder kade in Langwaar. Stond een t-shirt omhoog, versteld toen zijn garagebox mooi zijn kledingvoorraad leeg wie. Er is nog altijd geen dader van. Wagenaar heeft een beloning uitgeroofd. Ver de personen die mooi de gouden tip komen, nachtelijk bezoek. De garage door van Stoen Iepen toen Wagenaar Tiersje te mond bij de zaak onkwam. Alleen nog het oud papier hebben ze lissenlitten, vertelt hij aan uw telefonisch. Het gaat om een populaire kledingstukken die volgens Wagenaar net samen binnen te vervangen. De kleding heeft hij Marokkoor een inkoopwaarde van ongeveer 30.000 euro. Op camerabeelden is een busket te zien mooi te kenteken, dat is net te lezen. Wagenaar hoopt dat de politie er meer informatie uit weet te helpen. Het busken is in de nacht van Manje op Tiersje rond Jelve Ian op het terrein rieden. Op Facebook dingen Wagenaar zelf een oproep, maar dat is tot heden net of niemand is erop aankwam. De illusie heb ik net, zei hij. Ik van de politie heb nog geen bericht ontvangen. En ik heb dus gehoord dat de beloning voor de gouden tip 4.000 euro wit is. Dus weet je nog iets van de roofderen bij de Wettersportwinkel onder kade in Langwaar? Meld die bij Johan Wagenaar via zijn Facebookpagina. En misschien ontvang je wel de tip van 4.000 euro voor de gouden tip. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij Nice Uit de Frieske Marren. Samen met Ian Roent Jelversan dus naar je muziek uit de categorie Now Music Friday. Eerst is de dikke hit van de Frank Boeien Groep en Linda.

muziek van de Kaiser Chiefs en Ruby. 1 minuut over Jelve Zaan hier bij Radio Spannenburg, RTV Spannenburg, de streek om erop van de Frieske Maren. Nou, maar je Siepstoos en de Else Freetjoen tussen Soizen en Nachten op jouw radio om het Vicoin extra goed te beginnen. Normaal zoen om Jelve Zaan geven wij altijd terug met nieuwe muziek op de Freetjoen. Ik heb een indie lijstje, want het ziet net heel veel soeps in eigenlijk. Ik hoor net echt, ook nog steeds nou van, nou dat is nou echt een leuke plaat. Dus ik dacht, we moeten maar gewoon oud, maar vertrouwd gewoon muziek draaien. Dit is Fleetwood Mac en Dreams. En samen geef terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. En zien we wat er te beleven valt in onze regio.

oud, maar vertrouwd. Fleetwood Mac en Dreams We Did. Het is 4 minuten door Jelvesan. En wij gaan terug naar onze website radiospallenburg.nl bij de agendapagina. Er staan alle uitgintips. Wat is er alle te dwan in de regio? Iedere week is dit hier een verse uitgins. Agenda Vardikleer. Mail in uitgintips naar info. Aanbestaatje radiospannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maken op de website en op de radio. We beginnen naar de Elfsteden Oldtimer Rally. De 38e editie van de Elfsteden Oldtimer Rally vindt dit komende weekend plak vanuit Sleet. Het evenement hield als een van de grootste eendaagse oldtimer evenementen van een Europa. Mooie maximaal 600 voertuigen. Die van voor 1950. Onder meer uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en Frankrijk en Duitsland. De rally is begonnen om dat wie juster, dat wie tongensje mooie feestje daarbij te recreatiepark die jij niet sleert. Nou, die bergen zullen derde. Die hebben hier ook de Kaasteland-route herrieten. De route weet ik nou, ze rieten morgen op Sneur, zegt je mooie. De deelnemers vertrekken tussen Saan en Njochen Oeren vanuit Sleet. Daarna gaan ze terug via Drielst naar Snits richting het noorden van de provincie. Van nou ongeveer 12 uur keren de oldtimers waarom richting de zuidwesthoeken van de provincie. De finish is in Sleet en wordt verwacht tussen 4 uur middags en 8 uur jongens. En daarna is natuurlijk ik weer feest daarin Sleet. Dus voor je die auto's gaan, dan moet je tussen 4 uur en 8 uur jongens daarin Sleet wijzen in het centrum. En onze bij de camping de Jaren daarin Sleet. Dan geven wij nog terug mooi de Friese kunstroute rijders voor motorrijders. De Friese motorrijders organiseerden sneun Santje mooi de Friese kunstroute. De toertocht van ongeveer 150 kilometer start op een parkeerplak bij het Wouda-gebouw in de Lemmer onder Platte Diek. De route voert die langs Friese kunst, verschillende dwarpen en over de Zeediek richting het Lauwerseegebied. Onder Voice binnen de meerdere mogelijkheden om koffie te drinken of om te lunchen. De deelnemers verzamelen je tussen Jelvertsien en Tsienoeren. De start van de rit is om Tsienoeren, daarbij te Woudagemaal in Delemmer. Dat is dus de Friese kunstrouterijders voor motorrijders. Zijn er om van alle meer leuke dingen binnen te beleven in onze regio. Sjoch op onze website radiospannenburg.nl. En in het 12 uur, ja, dan zo nog eens even tot die Rutte-lijst heen. En eens even zien wat er te beleven valt in onze regio. Ja, de hele tent giet ik nooit de bliksem, nooit de doel is. Die wien daarin het Jereveen. Daar mooie hemelvaartsdag, dat wie juster. Steen alle leuke filmpjes op onze website radiospannenburg.nl. En op onze YouTube-pagina. Sjoch er eens op en klik natuurlijk even op het beltje. Dan mis je niks meer van onze leuke filmpjes uit onze regio. Zijn we in de top 3 van Ian Artiest. Treinnummers achter elke rol van Ian Artiest en welke artiest. Dat is dat jij samen met die nooit deze dikke hits van de Golden Earring. Dit is Long Blond Animal.

goed stikke muziek, Iron Maiden. En Holy Smoke. Ja, zeker. Iron Maiden, Holy Smoke, hier bij Radio Spannenburg. Wij kennen terug met de toptrein van Ian Artiest. Else Wieke, rond kwartier zand, treinnummers achter elke oor van Ian Artiest. En dat is Else Wieke, een oorartiest. Deze week geven wij nu de Engelse rockgroep Queen. Jawel, de band werd opgericht in 1970 in Londen. Door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury. En drummer Roger Taylor, ongevuld door de bassist John Zeken. In 1971 met tientallen hits. In de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste rockbands in de geschiedenis. En ja, wij gaan nou drie nummers achter elkaar rond van hun draaien. En dit is nummer 3, Queen en One Vision. Nummer 3 in de lijst.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio Spannenburg.

Nummer 12 wie dit, Screen en The Invisible Man in de top 3 van Ian. Artiest, we beginnen op naar de Nijs van Zalnoeren. Om Zalnoeren is kijken we heel even naar Hilversum verte. Laatste Nijs in binnen- en buitenland. Dus even zien wat er nog alle gespeeld. En daarna binnen wij de weer met de 12 uur van Siepstoorzender. Else Vreetjoen tussen zuizende nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Nooit Nijs van Zalnoeren, de top 40 lijst uit het Velinen. Dit week de lijst van week 20. Njochentje, njochentig. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van week 20, 90, 90. We hebben nog 1 nummer te gaan in de top 3 van 1 artiest. Deze week Queen natuurlijk, 3 nummers achter elke rond van Queen. En dit staat er op plakje nummer 1. Queen en de Fats Bottom Girls. Tot aanzien nooit nice van Zalnoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
4: Om het weekend extra goed te beginnen.

Old City in Ray Charles Jasmine, My Good Time. En Therefore de Aggressor Maneurs in the Dark en Locomotion. Jochem Minuten, Noorsan op deze Vreetjoen. Je luistert naar je Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. Heyo, de nieuwe app van u trouwens al downloaden. Ze zijn nou te downloaden in de App Stores. Gewoon even Spannenburg opzieken en dan ziet hij er vol tussen. Dit is een Radio Spannenburg, maar je Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het Vicoin extra goed te beginnen, nou mooi dit of je de lijst uit het verliezen in het 12e uur van dit programma. Maar deze week de lijst van Wieke 20, 90. Ja, zeker. Zoals altijd draaien wij aasten weer de nummers 10 tot en met 1 minuut deze lijst. Ja, er zit heel veel goede muziek in, dus sowieso lekker de radio onlid, Steen van de Joen. Wij draaien dus de nummers 10 tot en met 1 minuut deze lijst. Dus dit ik natuurlijk 30 oren nummers zien, die hebben we helaas dit oren net draaien. We gaan even hut beginnen wat er nogal geïnstiert. Savine wij op nummer 12, Gura Jaws en Infinity. Ik al even draait in het eerste oren. BZN en Help Me, nummer 14. Klaus E. en Louise, nummer 15. Kooma en Melody, Amour, nummer 19. Gary Moore, My Oh Pretty Woman, 21. David Bowie en Fame, nummer 23. Blaise en Jojo, nummer 26. Nick Heyman, I Promise Myself, nummer 30 in de lijst. Nummer 31, wie The Rolling Stones, Almost Hear Your Sigh. Ik in de lijst natuurlijk. Wilson Phillips, Hold On, nummer 35. Jason Donovan en Hangout, To Your Love, 36. Shanette O'Connor en Nothing Compares To You, 38. 39, wie Maywood, Ik Wil Alles Met Je Delen. En 40, wie Henkie Wijngaard. Ja, natuurlijk, maar zien na je trucje die vorige week Snun is presenteerd. Hij staat in deze lijst op nummer 40. Mooi, die kleine deur naar het paradijs. Henkie Wijngaard dus op nummer 40. Dat alles in deze lijst van Wieke 20, Njoggentje Njoggeter. En wij beginnen lekker op plakje nummer 10. Mooi, een dikke hit van jawel, Fleetwood Mac en Save Me in deze lijst van Wieke 20, Njoggentje Njoggeter. Dit is Fleetwood Mac, nummer 10.

Nummer 9 in The Lights, The Beats International, My Dub, Be Good To Me. Ja, dat alles in deze lijst van Wieke 20, Njontje 90, The Beats International. Deze notering voor dit nummer, je plakje nummer 12 en ik tolle Wieke in de lijst van Njontje 90, The Beats International. Het is weer een Britse muziekband die vooral hip-hop en muziek maakt. In eind jaren 80 opricht Norman Cook. Ze kwamen uit Brighton, Engeland en vooral in de jaren 90, begin jaren 90, wat verschillende hits van. Wij oenen natuurlijk deze That Be Good To Me in deze lijst van Njontje 90. In een van hun bekendste nummers. Dat alles op nummer 9 in deze lijst uit de jaren 90 natuurlijk. Wij gaan gauw verder op plakje nummer 8. Mooie muziek van André Hazes, My Oranje bovenaan. Dat wie ik zien, heeste notering voor dit nummer, plakje nummer 8. En ik 8 weken in de lijst van Njontje 90. André Hazes en Oranje bovenaan. Ja.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Jawel, Phil Collins op nummer 6 in deze lijst. Something Happened on the Way to Heaven. Uit deze top 40 lijst van Wieke 20, Njochentje Njochentig, dit wie nummer 6, Phil Collins. En Something Happened on the Way to Heaven heeft nu denk voor dit nummer, wie plak je nummer 4. En daarvoor op nummer 6, Eros Ramazzotti, met Sebastien und Cassone. Nummer 6 in deze lijst, uit de lijst van Njochentje Njochentig. Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl. Bij de Utgen tips op de agendapagina. We zullen eens even zien wat er nog meer te beleven valt dit komende weekend. Dus vervelio, dan kan je nog altijd even zien op onze website radiospannenburg.nl. We beginnen naar Jouweren onder de Wol. In de tuin van de Sint Matthäuskerk in de Jouweren wordt nu een zegje mooi het evenement Jouweren onder Wol houden. Tijdens het Wolfeest ziet alles in het teken van het verwerken en bewerken van Wol. Bezoekers kennen kennismaatje mooie technieken zoals het spinnen, breien en haken en filten en oren creatieve toepassingen van Wol. De Mekker richt zich op het verwerken van geschoren vachten van uiteenrennende producten. De tagging is gratis. Dat is dus bij de Sint Matthäuskerk in de Jouweren. Dan gaan we naar de opening van het nieuwe beeldenseizoen in Terkapelen. Onder galerij Fransje Versloot in Terkapelen wordt snijn. Sontje mooi. Het nieuwe beeldenseizoen opent 12 nationale en internationaal bekende kunstenaars tonen daar hun werk in de beeldentuin die in 2024 werd opent. Ze krijgen jaarlijks een vernijde collectie binnen. Tijdens de eerste weken is daarnaast ik de binnenexpositie te zien in het kerkje van Terkapelen. Het atelier van Fransje Versloot. De opening begint snijn vandaag naar Tolenvoeren en dat is dus in Terkapelen. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina Utgentips. Mail in Utgentips uiteraard naar de redactie. Info apenstaartje radiospannenburg.nl. Dan hebben we nog een inkomend bericht vanuit de Lemmer. Jazeker. De voetbalclubs in Lemmer speel je samen verder als FC Lemmer. VV Lemmer speelt snel hun laatste wedstrijd. De 12 voetbalclubs uit de Lemmer slaan de handen in een VV Lemmer en CVVO gaan onder. Dezelfde namen als FC Lemmer verder. Snijn speelt VV Lemmer de allerlaatste wedstrijd onder zijn eigen clubname. Nou binnen wij ter plaatse wist van Radio Spannenburg om een interview te houden daar met de meesting van VV Lemmer. Dus dat zou nou weer heren.
1: 12 voetbalclubs van de Lemmer slaan de handen in ien. VV Lemmer en CVVO gingen te gieren verder.
2: De gemeente wil bezuinigen, dus die wil eigenlijk wel wat van onderhoud van veld nou. En toen is eigenlijk de vraag aan Lemmer en CVO stel van jongens, ga eens even met elkaar op een koffie om te zien. Als je hem kan fuseren, dan krijgen we op termijn een veld oer.
1: Het ledental zal naar meer als 1000 gaan. Maar dat is net het enige wat verhoort. De bal rolt verder.
2: Een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 2 heel keuvelden bij. He, dus 2 heel gasfield wordt vervangen door keuist. Ja, dat was toch wel een mooie club.
3: Een betere club?
2: Nou ja, die jongens gaan er misschien net beter op voetballen. Maar dan krijgt natuurlijk wel wat aantrekkingskracht vanuit de regio.
4: De velden zijn beter. De teams worden sterker. Ja, en je moet gezamenlijk als Lemmer gewoon 1 club op de been kunnen brengen.
5: Ik was er eerst een beetje op tegen, maar naarmate ga je toch meer accepteren van ja, het moet wel een keer, want anders bloed je gewoon dood hier als Lemmer zijn. Omdat dit voelt meer als een gezelligheidsclub en daar is wat serieuzer. Dus ze dachten van dat gaat niet samen met elkaar. Maar iets wat niet samen kan gaan, dat kun je toch altijd proberen in mijn ogen.
1: Snijn neemt VV Lemmer Oski van de clubname, maar je laatste wedstrijd.
3: Dat wordt wel een momentje, denk ik, of net?
4: Dat zou zomaar eens kunnen, ja. We gaan er nou nog niet te veel op vooruit lopen, maar het zou zomaar kunnen dat er een klein treintje gelaten wordt.
5: Ik hoop dat we natuurlijk hier 3 punten kunnen houden. En dat zou mooi zijn omdat we ook samen gaan. Maar het zou ook een mooie afsluiting zijn van het seizoen. En ook voor de club om lekker die 3 punten in huis te houden. En dan zo door te gaan naar de volgende club.
0: We horen het in de gaten natuurlijk. Ik bij Spannenburg Sport Eltse snijdt de midden tussen 12 en 4 met Johannes de Vries. Wij geven je de mooi de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 20, Njontje Njochentig. We geven je de mooi Madonna. Op jawel, nummer 4 in deze lijst van Wieke 20, Njontje Njochentig. Dit is nummer 4, Madonna. En Folk.

Nummer 3, Wiefer, Elena Miles en Black Velvet op nummer 3 uit de Dizzelijst van Joontje Njortig. Deze notering voor dit nummer, wie plak je nummer 3 en maar liefst 14 weken in de lijst. Elena Miles, het wie een Canadese sing- en songwriter die vooral bekend wie hebben haar wereldhit Black Velvet. Ze won een wereldhit Grammy met haar award voor de best rock vocal performance voor de vrouwen. Ze is momenteel 60 hier en wennet in Toronto, Canada. En stiert dus in deze lijst van Joontje Njortig op plakje nummer 3. Mooi, haar wereldhit. Wij gaan gauw verder op plakje nummer 12. Mooie muziek van de Rolling Stones. Ja, een van hun bekendste versjes. Paint It Black. De Rolling Stones op nummer 12 in de lijst van Wieke 20. Joontje Njortig, Radio Spannenburg en hele goeie joen.

Nummer 2 in de lijst. The Rolling Stones en Painted Black uit deze lijst van Wieke 20. Njontje Njorter. Dit wie hem dan Siepstoorzender op deze 15e mei van dier 2026. Na je wieken ben ik er weer tussen 6 en 8 op de Vreetjoen om het weekend extra goed te beginnen. Na je wieken de top 40 lijst uit het verlienen van Wieke 21, Njontje 84. Ik heb een lijstje van mij, zit weer heel volle goede muziek in. Dus zeker na je Wieke Vreet tussen 6 en 8 weer afstemmen om het weekend extra goed te beginnen hier bij Radio Spannenburg. Ik wens je nog een noffelijk weekend via de harde radio op Spannenburg voor het laatste nice uit dien regio en de goede muziek. Nou ja, toe kan je luisteren naar even wat was de man. Die zitten hier kleven in de studio in Balk. Ik wens je nog een noffelijk weekend. We hebben nog één nummer te gaan uit deze lijst van Njontje Njorter, Wieke 20. En dit staat er op plakje nummer 1. Muziek van UB40 en de Kingston Town. En Nijwieke dus de lijst van Wieke 21, Njontje 84. Goed weekend en harde radio op Spannenburg, RTV Spannenburg. En download onze Nij-app natuurlijk. Goed weekend en tot een andere keer. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend. Want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, van harte welkom bij Even Wat Oors, aflevering 304... waarin we zijn begonnen met Vrouwkje, de nieuwste single van haar, jaar na jaar. En ja, deze uitzending hebben we weer prachtige dingen in het vooruitzicht. De eerste twee uur gaan natuurlijk ook richting de Westerrijn, naar RTV NOF. Dus als we daar even straks heen op terugkomen, kunnen we er ook bij vertellen dat we hier bij Radio Spannenburg doorgaan tot aan uurtje nummer 4. En daar hebben we natuurlijk Metal met Seert in het laatste uur. En ja, deze keer hebben we ook Frank van der Ploeg in de uitzending. En de mensen uit de regio Dokkum, ja, die moeten dan maar even via de uitzending gemist even gaan luisteren naar RTV Spanenburg. Ad Moran heeft een nieuw album, dat weten we allemaal. We Fight Back, gaan we het even mooi over hebben. En het uurtje daarvoor hebben we veel met Janna, maar ook een gesprekje met Maaiste Veenstra. Zij is album van de maand, Himmel Iepen. En daar hebben we even een leuk gesprekje mee gehad. Gaan we uitzenden. En ja, deze eerste twee uur op beide radiozenders hebben we A New Morning in de studio, Maarten Bouwman en Johan Jager. Allebei lid van 8501 Indie in Jouweren. Die hebben we in de studio. Ze hebben het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan. We hebben al 3 uitzendingen eraan besteed. En dit is een afsluitend verhaal. Nou, dat verhaal dat gaan we zo meteen mooi even vertellen. En ze gaan ook nog even live zingen. Ze hebben 3 nummers ingestudeerd. Ja, sommige nummers waren al meer dan een half jaar oud. Dus dat moest even het stof afgeblazen worden. Maar ze gaan het zo meteen doen. Niet alleen in dit uur, maar straks ook in het 2e uur. Nou, we hebben lekkere muziek hebben we al klaarstaan. We gaan eerst even beginnen met Fell in Love van de Marines.

0: hadden we de eerste twee nummertjes al te pakken van A New Morning. Ja, de ene wat harder, de andere wat rustiger. Het gaat wat heen en weer. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek geweest. En inmiddels aangeschoven Maarten en Johan. Goedenavond.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben al 3 keer eerder met elkaar gesproken. Telkens in brokjes van 13 nummers. Dit was nummer 40 en 41. Nu even live vanuit de studio. Eerder waren we telkens bij jullie in Jouweren in het headquarter van 8501 Indie.
1: Live bij 8501 Indie, inderdaad.
0: Ja. En nu hier in de studio. Het project is inmiddels afgelopen. Hoe is het bevallen? Hoe is het gegaan?
1: Nou, ik vind het wel boven verwachting, denk ik. Ja,
2: ja, het is, absoluut.
1: Ja,
2: het is... We gingen er gewoon met gestrekt been in.
1: Ja.
2: En we hebben het volgehouden. Ondanks gewoon alles wat op ons pad kwam.
1: Ondanks de vakanties en de ziektes en oud en nieuw en kerst en alle zaken. Ja, nee, en uiteindelijk gewoon echt een mooi laatste nummer gemaakt. Die gewoon, en waar alles een beetje samenkomt, zeg maar. En ik heb echt, ik ben gewoon heel trots. Ja, dat.
0: Het is eigenlijk ook een soort van topsport geweest. Want ik zit dan ook wel een beetje in de muzieklerij. En sommige mensen die hebben best wel last om 2 of 3 liedjes per jaar te maken.
1: Ja.
0: En dan weet ik dat jullie allemaal in jouw in verschillende projecten zitten. En allemaal verschillende genres. En natuurlijk, Johan, jij zit volgens mij sowieso wel op 10, 15 liedjes per jaar. Zat je gemiddeld wel?
1: Sowieso wel met andere bands, inderdaad. Ja,
0: ja
1: ik kan niet zo goed stilzitten. Nee. Ik moet altijd wel even wat maken. Want anders word ik kriebelig, inderdaad.
2: Lekker de studio in duiken.
0: Ja, wat was jouw functie ook alweer? Mooie dingen maken.
1: Mooie dingen maken, ja. Ja.
0: Ja, want je bent ook nog grafisch en computer ben je aardig onderlegd. Ja. Met videoclips en dat soort dingen.
1: Klopt, doe ik ook nog wel eens, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, we zien hier en daar ook nog wel eens van vreemde bands. Tenminste, niet uit jullie club, zeg maar. Waar je dan wel eens een videoclipje maakt. Dus dat, dat is prachtig. Ook voor jullie eigen bands doe je dat regelmatig. Ja. Ja, en dan 52 liedjes schrijven, maken, opnemen, produceren en uitbrengen. Ja. Dat is topsport. Gaan dan de laatste 13 nummers, gaan die dan heel makkelijk? Of moet je je naar de finish slepen?
1: Nou, er waren heel veel onderbrekingen met vakanties en zo. Maar toch werd het steeds al opgelost of zo. Het ging eigenlijk, omdat het zo in je systeem zit elke week weer. En ja, werd dat gewoon ook vanzelf wel opgepakt of zo. Dan lukt een woensdag dan niet. En dan zat Maarten daar op maandagochtend of weet ik veel. Of maandag.
2: Midden in de nacht.
1: Ja. Zoiets. En dan kwam dat toch goed. Ja, ja, zeker. Ja, dus dat, ja.
0: Ik kan me nog herinneren van de eerste gesprekken die we hadden in de eerste batch, zeg maar. Dat het een beetje zoeken was. Dat het een beetje, soms was een beetje stress was. Ook onderling, zeg maar, van je moet ook tijd maken. En elkaar een beetje vertrouwen van dat je dan op, als we iets gaan opnemen of iets gaan afmaken, dat het ook wat is.
1: Ja.
0: Nou kenden jullie elkaar wel. Alleen ja, dit is wel in een soort van hoge drukketel gekomen dan.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Het is gewoon een heel, heel mooi creatief proces. Hè. Als je moet bekijken, er komt een idee binnen en dan... Ja, het hoeft niet per se iets voor jou ook te zijn. Hè. Dus er komt Maarten heeft een idee. Ja, dan moet ik altijd wel weer gaan kijken van... Ja, waar zit dat bij mij of zo? En wat maakt het los?
0: Wat kan ik ermee?
1: En hoe kunnen we het mooier maken? En dan
2: gewoon dat puzzelen. Dat,
1: ja, het is gewoon puzzelen. Ja. En lekker creatief zijn, ja.
0: Nou zitten jullie allebei in 2 of 3 genres. Een beetje, dat is een beetje jullie ding. Maar jullie zijn ook echt outside the box gegaan. Ik heb geen hip-hop nummer mogen ontdekken. Maar dat is misschien voor het volgend jaar.
1: Nou, misschien een soort semi-rap. Hij was niet heel geslaafd. Maar er zit wel een soort rapstuk in of zo, ja.
0: Ja. Was het achter? Hebben jullie, ja, jullie hebben jezelf natuurlijk verbreed qua muziek en qua skills. Wat is voor jou, Maarten, nou hetgeen wat je het meest is meegebleven? Dat je denkt van nou, hier kan ik de rest van mijn muzikale carrière kan ik ook wat mee?
2: Nou, sowieso het hele produceren proces. Daar was ik nog helemaal niet in bekend. En dat wilde ik altijd al wel een beetje leren. Ja, en dan met Johan al die stapjes doornemen. En zelf ook dan zo nu en dan eens even wat doen. Meekijken en gewoon leren.
1: Ja.
2: En dus onder druk al die nummers toch ja, over de streep weten te trekken.
1: Dat is wat ik kan, maar het kan nu gewoon ook achter de knoppen zitten. Als, he, gewoon, ja.
0: Heb je ook eens een vrije avond?
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Ja. Ja, want dit is... Nou, ik ben wel eens bij jullie geweest en jullie hebben daar echt een muur van schuifjes, knopjes, lichtjes en beeldschermpjes en computers. Ja, vond je het makkelijk, zeg maar, om het aan hem over te dragen? Of bleef je toch stiekem een beetje kijken van... Oh.
1: Nee, ja, aan het begin een beetje gewoon, ja, je helpt elkaar. En ja, op een gegeven moment is dat echt wel lekker, hoor. Zeg van, nou, ik ga ook even achterover zitten en ik ga in een heel ander stuk zitten qua...
0: Lekkere bank of zo.
1: Ja, nou, nee, dan kan je ook gewoon... Anders ben ik echt met vormpjes bezig per se en sporen en wat moet waarkomen. En
2: ja, dan kun je er weer wat anders naar
1: precies,
2: kijken.
1: Precies, dan kan je op een heel andere manier naar kijken. Dus dat is, werkt ook wel heel bevrijdend of zo. Ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja, want dat hele mixen, masteren en geprut, zeg maar, dat is heel erg pragmatisch. Dat is heel erg in schema structuren denken.
1: Ja.
0: En dat is misschien iets minder... creatief, het is echt puur, het moet op een bepaalde volgorde, want anders kom je het later weer tegen, dan heb je er weer veel last van.
1: Ja, precies, precies. Dus ja. Dat je moet helemaal over nadenken. En dat kan je dan een beetje loslaten. Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, dan hebben we de eerste twee nummers gehad. Jullie gaan ook vandaag drie nummers gaan jullie doen. We gaan straks even een nummer doen. Ja, dat is al een wat ouder nummer, maar ja, nog maar een half jaar oud. Secret Island gaan jullie zometeen live doen. Was dat een nummer die er nog lekker in zat? Of is dat gewoon een van de favorieten van jullie?
1: Nou, we zijn een hele lijst doorgegaan eigenlijk. Om te kijken van, ja, wat zou je gewoon met een akoestische gitaar en een basje kunnen spelen. Nou, dan kwamen er nou drie nummers uit.
2: Ja, ja. Dus gewoon een lekker nummertje. Ja,
0: had je daar niet even een jaar terug goed over na kunnen denken? Dat je gewoon even 10 nummers uit had kunnen kiezen?
1: Ja, nou, dat is ook wel een note to self. Van, ja, volgende keer ook even akkoorden opschrijven en zo. En ja. Teksten. Hè. We hebben wel geprobeerd om op de site inderdaad de teksten bij te houden. Maar dan zie je de laatste songs inderdaad die... Ja, die zijn we dat weer vergeten. Of, ja.
0: Is er niet van gekomen?
1: Is er niet van gekomen. Hè? Of dat, nee, nou, en dat wil ik dan wel een keer. Want ik vind het echt een soort kunst. Hè? Het is echt een kunstwerk. Gewoon over al die teksten. Als je die bij elkaar hebt. Vind ik ook mooi. Een soort galerij, zeg maar.
0: Ja?
1: Hè? Dus dat, die komen sowieso nog wel op. Maar we moesten nu wel even... even puzzelen en wat te doen.
2: Dat is altijd zo'n valstrik, hè? Van, nou, dit onthoud ik wel.
1: Ja, dat.
2: En dan schrijf je het niet op. En dan de volgende dag... Oh, wat was het ook alweer.
1: Ja, precies. Nou, laat staan dan een half jaar later.
2: Ja.
0: Dus de afgelopen twee weken hebben jullie de drie nummers op een cd gebrand. Of op een mp3 in de auto op de sticker ingegooid. En alleen maar die drie nummers geluisterd.
1: Keihard van... aan het oefenen geweest. Ja. Ja, ja.
0: Nou, we gaan zometeen we gaan er naar luisteren. Maar eerst doen we nog nummertje 42 en 43. 43 Avalanche, maar nu eerst Half Past Never.

0: Ja, daar was Digital Dream, nummertje 44. Hiervoor hebben we dus Secret Island gehoord. Beluisterd, het ging prachtig. Hebben jullie nou veel moeten oefenen of veel moeten herschrijven om het hier live te kunnen doen?
1: Weken.
2: Oh nee hoor.
1: We hebben er woensdag even voor gezeten op onze vaste avond.
2: Ja.
1: Ja, nou ja. Daarvoor wel een beetje natuurlijk weer het schema geschreven. Gewoon het nummer een paar keer terugluisteren. Mm-hmm. En dan de tekst opschrijven, de akkoorden opschrijven.
0: En drie keer spelen.
1: En dan hier.
2: Ja, dat was wel een beetje uitzoeken van wat voor nummers kunnen we doen. Hè? Dus dat is van, hè, ja. Gaat van alle kanten op, bij wijze van spreken. En niet buitenlijntjes per se. Maar het is wel lastig om iets te kunnen uit te zoeken wat je akoestisch zou kunnen doen. Hè? Dus dat,
0: Nou, een van de eerste vragen die ik vorig jaar bij de eerste uitzending zeg maar aan u vroeg van wat is het doel? Het doel was om eigenlijk alle genres iets te gaan doen.
2: Iets aan te raken.
0: Nou heb ik even in de lijst, heb ik afgelopen weken helemaal even doorgelezen.
2: Goed,
0: ik heb hem ook bijna helemaal even weer beluisterd. Hoe was het ook weer? Ik mis dan nog een paar genres. Onder andere de carnavalhit.
2: Ja,
1: dat
2: was ik heel. Want die waren een soort van getost. En dat zou Maarten doen, maar gelukkig is hij dat een soort van vergeten. Hij had wel een verschrikkelijk.
1: Ik had een hele mooie tekst, maar Johan was niet fan.
2: Hebben gewoon, denk ik, wel gewoon 2 maanden lang dat hij dat elke keer ging neurien. En dat echt,
0: maar die tekst kon eigenlijk niet.
2: Nou, het is.
0: Dan word je niet meer.
2: Ken je hem nog?
0: Nee. Dan word je niet meer serieus genomen in
2: het. Nou ja, het is wel. We doen wel. Maak een mooie. Ik denk de hoofdmoot gewoon indie pop is eigenlijk. Hè, dus er zitten wel wat uitspattingen in. En dan in het Fries en in het Nederlands. En
1: elektronisch, rock. Ja, precies. We hebben van alles wel.
2: We hebben dat net geraakt. En ik denk dat Nederlands en Fries, dat was wat meest uit onze comfortzone, denk ik.
0: Ja. Ja.
2: En dan nog een carnavalhit, dat was helemaal.
0: Of rap of hip-hop?
2: Nou, dit komt volgens mij komt straks nog een liedje wat een soort van semi-rap in zit. Maar ja, wij zijn ook geen homeboys. Hè.
0: En wat wordt hier nou mee gedaan? Er is ooit sprake geweest om een album of een soort van show of zoiets van te maken. Maar wat is dan uiteindelijk de conclusie van dit jaar?
2: Dus ik denk, het is gewoon een kunstproject en dat is in principe af. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben het ook wel een soort van afgesloten. Een soort van, hè? Hebben we een mooi poster gemaakt. Hè? Gewoon het kunstwerk aan zich, hè? Zoiets.
0: 52 plaatjes.
2: Ja, en de website is gewoon ook helemaal netjes en zo. Dus dat is ook een mooi soort boekkast waar je doorheen kan. Hè? Het lijkt me nog steeds leuk om een soort luisteravond te doen bij ons. En dus dat gaan we ook echt nog wel organiseren.
0: Ja.
2: Maar ja, voornamelijk gewoon nu bezig met nieuwe dingen.
1: Weer met iets nieuws. We hebben even pauze genomen en we gaan nu gewoon verder.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb jullie bandcamp ben ik ook afgegaan. Want daar staan ze allemaal op. Hè? Maar als je dan door de 52 nummers heen. Het is niet dat je een bepaalde ontwikkeling ziet. Want jullie lopen al jaren mee. Dus het is ook. Ik wil ook niet zeggen van dat het just another day at the office was. Maar jullie hebben wel een hele grote prestatie geleverd. Door een heel stabiel niveau te halen. Sommige waren beter dan anderen. Maar de ondergrens was vrij hoog. En de bovengrens, in mijn beleving, was ook vrij hoog.
2: Ja, er zitten een paar echt hele toffe songs tussen, zeker. Nou, dat ging naarmate we dat project vorderden, ging dat makkelijker ook.
0: Ja.
2: En dus ik vind ook dat laatste blokje wat we nu nog, wat we al een stukje van gehoord hebben natuurlijk, dat vind ik ook, zitten de beste nummers ook tussen, denk ik. Niet allemaal misschien, maar dit ging makkelijker in ieder geval.
0: En ook in de top 40 van Indie XL, daar hebben jullie met Ops Out, was het niet nummer 1 hit? Of was het top 10?
2: Ja, die heeft er wel een aantal weken op één gestaan.
0: Ja, dat is toch een soort van een meting, zeg maar, dat je denkt van nou, dat, niet dat ze alle 52 op nummer 1 moeten staan. Maar aan de andere kant dat je in het project, zeg maar, gezien wordt door muziekkenners, laat ik het dan maar even zo zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Dat is een waardering en dat is een soort van bevestiging dat je in ieder geval in dit project op de goede weg bent, was.
2: Ja, zeker. Nou ja, weet je, ik vind het nooit een wedstrijd eigenlijk. Nee. Dus dat zo'n top 1. Ja, dus dan toevallig dat op 1 stond. Hè, maar dat vind ik eigenlijk minder belangrijk dan het proces van het maken. En het totaalplaatje nu wat we hebben gemaakt. Dat vind ik echt. ja, dus nogmaals ben ik heel trots op.
0: Nou, we gaan straks in de tweede uur gaan we nog even verder praten. Want er is nog veel meer te beleven in jouw en in jullie muziekleven. We gaan nog even luisteren naar nummertje 45, Sleepless Night.

Ja, dit was Ultimus en his Confucianus. Nummertje 46 van A New Morning. En ja, de mannen zijn eventjes zich aan het terugtrekken. Even opfrissen. Straks in het tweede uur dan komen ze terug. Dan gaan we weer 6 of 7 nummers gaan we van ze draaien. We hebben ook nog 2 live nummers hebben we nog te goed. Ze hebben maar druk aan het oefenen geweest om het allemaal te kunnen doen straks. Nou, wat hebben we straks nog meer? Natuurlijk de Kriebel Galente hit. Daar beginnen we natuurlijk mee in het tweede uur. Quo en Restless Mind, die komen deze hele periode komen ze weer langs. En ook gaan we lekkere muziek draaien, onder andere van Tame Impala. En ja, misschien doen we War on Drugs ook nog eventjes. Nou, het zou zomaar kunnen allemaal. We gaan zometeen naar het nieuws, maar eerst moeten we natuurlijk nog wel even vertellen dat wat oorsevenementen, EWO-evenementen, die gaat weer allemaal leuke dingen doen. Onder andere Steven Jansen in de zomertour. Mensen hebben het op de poster al even kunnen zien dat we straks in juni weer losgaan. Maar ook stond er stiekem al iets van oktober stond erbij. 25 oktober dan komt er een Johnny Cash tribute. 25 oktober in Kettelijk. Het is de Thomaskerke, al daar. Waar veel culturele, muzikale evenementen plaatsgaan. Gaan vinden in de winterperiode. Nou, en een van de eerste, dat is dus de Johnny Cash tribute, die wordt gedaan door No Saint en Arjen Brand. Nou, ze hebben dat al eens eerder gedaan in het Bathuis de Westerijn. Daar gaan we trouwens deze winter ook nog even een paar keer naartoe. Dus mensen moeten het allemaal maar eventjes checken. Volgens mij zijn de eerste kaarten al, die kunnen al gekocht worden. Wees erbij, want volgens mij zijn er maar 70 plekken te verkopen. Dus heel mooi allemaal. Nou, we gaan weer lekker naar de muziek. Misschien nog even een stukje Balthasar, Fever. Maar nu eerst Les van Childish en Gambino. Tot zometeen.

0: Oh.
1: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
2: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
3: voor jou. Henk vinden, je moet wel even kunnen.
1: Eén keer Henkie.
3: Ja, Henkie.
2: Henkie.
1: Maar dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Werelds

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e uur van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen natuurlijk weer met de kriebelige lentehit. Dit tweede kwartaal blijft hier maar langskomen, net zolang dat we er schoon genoeg van hebben. Maar dat hebben we nog niet, dat kan ook wel kloppen, want we hebben nog meer dan een maand. Quo and Restless Mind, Het Vliet. Nou, zoals al eens een keer eerder verteld, mijn dochter die woont op het Vliet. En alles wat je net hebt gehoord over wat er op het Vliet gebeurt. Ja, dat klopt allemaal. Want ik krijg regelmatig hier thuis appjes binnen met foto's of met meldingen van dat de brandweer er weer is. Of er gaan zwaailichten gaan weer, de politie en nou, van alles aan de hand daar. Heel herkenbaar allemaal. En ja, wat ook wel herkenbaar is, is de namen die we hier in de studio hebben. Wij hebben een nieuw morning hebben we hier op de koffie. Met een stukje appeltaart. Het is oranjekoek. Wat dat betreft, goed geregeld allemaal hier. De mannen komen uit Jouweren. Onder de vlag van 8501. Die hebben ze een kunstproject gedaan. 52 liedjes in 52 weken. Dit is aflevering 4 qua radio-uitzending. Want we hebben de afgelopen drie kwartalen al drie keer hebben ze in de uitzending gehad. Nou, en dit is een soort van afsluitend verhaaltje. Want ze gaan ook nog live doen. Hebben ze het eerste uur ook een nummertje gedaan? Dat gaan ze nu halverwege dit uur gaan ze twee nummers gaan ze doen. Dus super interessant allemaal. En we hebben ook nog dus de resterende nummers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebben we er nog op de playlist staan. Maar voordat we daar mee losgaan, gaan we eerst even luisteren naar Dracula van Tame Impala.

0: Ja, dit was Black Monday. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Sand. Dat waren nummertjes 47 en 48 van A New Morning. Nou, Maarten en Johan zitten hier nog steeds. Zitten te genieten van hun eigen muziek. En wij eigenlijk ook wel nieuws. Want het gaat lekker, het kabelt lekker door. Het is lekker aangename muziek om naar te luisteren. En ja, dan is het natuurlijk de vraag, jongens, dan hebben we het project hebben we gehad. 52 weken volle bak. We hebben de vakantie hebben we nu gehad. Wat is nu het idee van een New Morning?
1: We zijn heel druk bezig weer. We hebben dus inderdaad even vakantie gehad. Even de los. Drukte van die 52 weken, al die druk erachter. Eventjes
2: ja.
1: Pauze.
2: Ja.
1: En toen zijn we gewoon weer om tafel gaan zitten. En we hebben nu weer een nieuw plan op tafel liggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen we helaas nog niet al te veel over zeggen. Nee. Maar,
0: kijk, plannen kunnen veranderen natuurlijk. Hè?
2: Daarom, hè, dus we dekken onszelf een beetje in. Ja. Maar dit is toch wel best wel concreet.
0: Jullie zijn nog niet op elkaar uitgekeken dus?
1: Nee, zeker.
3: Nee, we zijn net begonnen.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ja. Er is nog veel te ontdekken.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat, dat moeten jullie nog even uitvinden, uitzoeken van wat willen we ontdekken? Of hoe willen we het ontdekken?
1: Het concept wat we op tafel hebben liggen is eigenlijk al, nou ja, hebben we ook tegen elkaar gezegd, het is eigenlijk nog veel uitdagender dan elke week een nummer uitbrengen. Hier gaan veel meer dingen bij kijken. Ja. En andere muzikanten. En,
0: kijk, dit was wel heel lekker natuurlijk. Jullie waren met z'n tweeën. En als iets niet goed ging, dan keek je naar die anderen. En dan zeg je van, nou, los het maar op. Maar als je met 4, 5 mensen of met externe partijen bezig bent, ja, dan moet je weer gaan appen. Dan moet je weer gaan afspreken.
2: Een stuk logistiek inderdaad. Ja, ja nee, dit hè, juist omdat je elke week iets moet maken. Dan is met z'n tweeën en dan heel snel schakelen.
0: Ja.
2: Dus dat nieuwe project. Ja, en dan gaan we gewoon kijken of we dan inderdaad een soort eerste fundament kunnen maken. En dan mag ook best wel een aantal weken overheen gaan. Hè,
0: maanden.
2: Ja.
0: Het is straks de zomervakantie.
2: Ja.
1: Schrijven, even laten liggen, dan er weer even naar kijken.
0: Ja. Dus, nou, als er concrete dingen zijn of al dingen in werking gezet zijn, dan houden we ons altijd aanbevolen bij even wat oors RTV Spannenburg en sinds kort ook RTV NOF. Wat gebeurt er allemaal? Want als jullie externe muzikanten erbij gaan trekken, ja, dan het was al interessant, maar dan wordt het helemaal interessant. Want dan kijk, jullie chemie kennen we nou een beetje. Persoonlijk ken ik dan ook wel de jouwster muziek scene 8501. Dat ken ik wel een beetje, maar als daar ook nog andere Jopies erbij gedrukt worden, ja, dan kan het wel heel, heel interessant worden. Al met al mooie vooruitzichten. Maarten, zit jij nog bij andere bands naast dit?
1: Ik ben nog steeds invalgitarist bij Surreal Stage.
0: En dat is een van de wat grotere cover rock bands die heel Nederland doorstruinen, had ik begrepen.
1: Wij gaan alle kanten op, ja. Wij dan weer in het zuiden van het land en ook gewoon thuis. Ja. Snake Week, dat soort dingen, ja.
0: Maar dat is dan in principe geen eigen muziek. Dat is dan meer coverwerk, toch?
1: Dat is alleen maar covers, ja.
0: Ja, nou ja, kijk, er zijn meerdere kunstjes op het podium te doen. En Straight on Stage, die is enorm populair. En die zetten de boel ook enorm op een kop.
2: Ja, dat is een mooi feestje.
0: Daar heb je een paar mensen, heb je daar, nou eigenlijk allemaal. Dat zijn gewoon topmuzikanten. Dus hou dat allemaal mooi even in de gaten. En Johan, jij bent ook met van alles bezig, of niet?
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk Drowning in Lakes, hè.
0: Ja,
2: maar dit is hier ook
1: onze Bob.
2: Ja. Onze Bob. En daar, dat gaat hartstikke goed. Ja. Hè? Dus we hebben best wel veel shows al voor de boeg. En steeds ook aan het schrijven. En daar heb ik echt wel grote plannen mee.
0: Ja.
2: Gewoon lekkere bühne op en vette show neerzetten.
0: Ja.
2: En met de mannen van 8501 Indie natuurlijk. Wat we, ja, dat was voorheen Waterveld. Dat was meer space rock jammen. Daar zijn we nu ook bezig. Maar met elk een andere boeg. We zijn bezig met een shoegaze album.
0: Ja.
2: En wat voor naam daar aan komt hangen, weten we nog allemaal niet. Maar we zijn nou lekker aan het schrijven. Hè. Gewoon echt ook elke week opnemen. Dus ja, we hebben nu al 12 nummers liggen, denk ik. En daar gaan we een plaat van maken. Dus dat is gewoon schrijven en schrappen. Hè. Dus van wat we hebben, blijven er misschien 4 overeind of zo. Maar,
0: ik weet dat wij hier bij Even Wat Oors zijn we nu bijna 7,5 jaar zijn we bezig. En na een jaar Toen was Quiet the Soul was hier. En Quiet the Soul is daar, heb jij toen de tijd het album van gemixt en gemasterd. Ja, en zo kwamen we via de Gebroeder Steenen kwamen we bij jullie. En dat was net een beetje in de coronaperiode. We konden helemaal niks. En volgens mij hebben we toen een jaar lang hebben we bijna elke week een nieuwe... van een van de bands van 85.0 in. Ja. Die hebben we een praatje gemaakt en een liedje geprimeurd.
2: Ja.
0: En ja, de diversiteit die is eigenlijk gebleven. Nou, we hebben ook live radio bij jullie opgenomen. En,
2: zeker, dat mooie feestjes.
0: Ja, ja, we hebben heel veel mooie dingen gedaan. En ja, de toekomst ziet er ook gewoon ook heel rooskleurig uit. Omdat ja, de ideeën en de plannen zijn er. En,
2: ja,
0: en,
2: zeker.
0: En de energie ook.
2: Ja, ja, ja, ja. We hebben echt wel echt hele leuke dingen nog onder de pet. En, ja. Ja. Nou. Laten we ook ons verder nog niet helemaal over uit. Maar het is ook om jezelf in te dekken natuurlijk. Maar weet je, dat zijn allemaal wel creatieve dingen bij elkaar. En we willen iets, wel iets moois maken. En dat wat onze stichting natuurlijk ook voor staat.
0: Ja, dus dat, ja. Nou, dat is super interessant. Het is altijd afwachten wat er uitkomt uit jullie hok. Maar ja, ja, het is altijd nieuwsgierig, interessant. En ja, het kan... het wordt gewaardeerd door heel veel muziekliefhebbers. Nou, laten we gewoon weer wat muziek gaan draaien. Straks gaan jullie ook nog even twee nummertjes live doen. Yes. Maar eerst doen we nog even twee ingeblikte nummers van Bandcamp. Bring Me Back Together, nummertje 50. Maar nu eerst Moments Like That, nummertje 49.

0: Dat was Best Buy. Hey Henk, ik moet nog even sissen trouwens. Of in het Nederlands, sorry. Ik moet even zeggen. Het uitzicht in die toren hier is fantastisch. Het is echt bovenin. Het is echt fenomenabel. Veel trappen. We zijn kapot. Serieus, nog bijkomen. Maar ja, niet gedacht. Leuk, leuk. Echt. En je woont hieronder dan? Of is dat of in de penthouse hierboven? Nee. Ga zo kijken. Walking down the street, hearing people laughing, and it just feels so strange. Dat is het tweede couplet.
1: Oké, nice.
0: Verrassing.

0: Nou, dat was door de dagen nog eventjes. En daarvoor hebben we geluisterd naar de twee live uitvoeringen. Passerby eerst en Feel So Lonely daarna. Nou jongens, dit project is bijna afgesloten. Aan het einde van dit uur, dan kunnen jullie dit project achter jullie laten. Jullie hebben ook best wel veel aandacht gekregen van de media voor dit verhaal, hè?
1: Ja, zeker wel. Ja. Even op de Omroep natuurlijk zijn we geweest. En de krant ook.
2: Kranten, meermaals.
1: Meermaals. Met journalisten over de vloer en zo. Het is op zich best wel leuk hoor. Ja, absoluut. Ja.
2: Nou, vanuit jullie natuurlijk ook veel.
1: Zeker.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk om een beetje zichtbaar te zijn. Hè? Want je kan wel in je eigen bubbeltje een beetje je ding doen. Maar ja, je wil je verhaal vertellen. Hè? Je noemde dat bij je hiervoor ook al eventjes. Van jullie willen graag een verhaal hebben. En een boodschap, letterlijk en figuurlijk. En daar heb je natuurlijk wel spreekbuizen bij nodig. Ja. We doen daarbij even wat oors Spannenburg, NOF, doen we dan graag aan mee. Want wij snappen natuurlijk dat er van alles gebeurt in de wereld en in de hoofdjes van mensjes. En dat sommige mensen daar moeite mee hebben en anderen daar... De muziek is ook een soort van verwerking voor jullie, hè? Van de dagelijkse dingen.
1: Absoluut, ja.
2: Dat komt ook heel veel voor in de nummers die we toen hebben geschreven.
1: Dat merk je echt heel erg, hè? Dat gewoon zo'n week kan je van je afschrijven eigenlijk. Dat is echt wel, dat is heel fijn. En dat is iets heel creatiefs. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, die aandacht. Weet je moet daarnaast natuurlijk ook al die socials nog bijhouden. En al die dingen. En ik moet zeggen, dat ik had gehoopt dat Maarten daar iets beter in zou zijn.
2: Oh, nou,
1: maar
2: hij is
1: er even goed in als ik, denk ik. Ja. Dus ja, we probeerden wel echt elke week wel en de releases te doen. En mooi verhaal. En zo'n story en zo. En dat soort zaken. Maar ja, wij zijn niet van TikTok-dansjes en zo. Dus,
2: Kunnen we ooit nog eens proberen.
1: Ja, dat misschien voor de volgende.
0: Het is wel zo van als je elke week een lied uitbrengt. Dan en je moet al die ja. Moet je er ook nog bij doen.
1: Nou ja, weet je, we hadden al een heel draaiboek ook. Hoor, omdat we elke keer weer helemaal te bal werken eigenlijk. Want ja, het is een hele lijst die je af moet vinken. En er moet artwork komen. En een mastering. En dan moet dan uploaden. En, ja, er zit een hele strategie achter eigenlijk.
0: Er
1: komt heel wat bij kijken. Ja. En elke hadden we dat nog meer kunnen uitbuiten misschien.
0: En dan heb je ook nog heb je ook nog werk en dan heb je ook nog gezin. En je hebt ook nog. Je moet ook nog eens even slapen.
1: Ja, en andere bands.
0: En werken.
1: Wat videoclipjes maken. Ja. Ja.
0: Al met al is dit heel mooi om je te uiten. En wij vinden het ook mooi om dat te blijven volgen. Want alles verandert gewoon. En de veranderingen ook in de kunst en in de wereld, zeg maar, dit zijn wel mooie pijlstokken, zeg maar, van wat er speelt. En zeker bij ons in de regio. Jouwer is ook gewoon een soort van muziekbalwerkje, zeg maar, in Friesland. En mooi dat daar heel veel dingen bij elkaar komen en gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is ook een onderdeel van jullie stichting.
1: Absoluut.
0: Wat doen jullie zo allemaal bij 8501 Indie?
1: Nou, de stichting is ooit opgezet ook ter promotie van de popmuziek in Jouwer en omstreken natuurlijk, dus de gemeente. En daar hebben we een oefenruimte hebben erin. En die zit er helemaal nokvol. Dus we zijn nu aan het kijken of we er nog misschien nog een extra ruimte bij kunnen krijgen. Mm-hmm. En we hebben een mooie studio daarnaast nog. Hè, waarbij je gewoon voor een kleine prijs gewoon leuke dingen kan opnemen.
0: Ja.
1: Mooie live drums en dat soort zaken. Gitaarleraar. En een stukje bandcoaching willen we nog gaan doen. Maar ja, daar zitten we inderdaad weer met ruimte. Mm-hmm. Ja, een hele leuke club van mensen. Ja, allemaal creatievelingen bij elkaar. Dus,
0: het is bijna tegen het professionele aan wat jullie doen.
1: Nou ja, wij willen wel een stukje professionaliseren hier en daar. Ja, zeker. Ja, het is ook wel soms wel heel gezellig natuurlijk. En dat moet ook. Ja, dus dat is ook, houdt ons ook wel bij elkaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we willen wel een stukje professionaliseren. Ja. Dus we qua venue, hè, want het zou ook een heel mooie zaal kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat doen we wel. Hè. We hebben wel showtjes gedaan natuurlijk. Ook kleine prijzen, et cetera. Samen met Friesland Pop. Maar dan zijn we aan het kijken of we dat ook verder kunnen uitbreiden. Ja.
0: Nou ja, dat het gezien en gewaardeerd wordt. Niet alleen in de regio Jouwer. Jullie hebben een jaar of 5, 6 terug. Hebben jullie ook de Friese Pop Awards hebben jullie gewonnen.
1: Ja.
0: Dat was in de coronatijd.
1: Ja, ja.
0: Ook. Was dat niet ergens in de Franeker of in Harlingen waar jullie stiekem op moesten treden?
1: Ja, Harlingen.
0: Dat jullie toen een prijs kregen.
1: Ja, dat was echt wel insane. We kregen ook ontheffing natuurlijk. Ja. Dus dan hadden we de avondklok en dan mochten wij als enige daarheen. En op de snelweg weer terug die helemaal leeg was. Ja, dat was wel een avontuur natuurlijk.
0: Online een optreden verzorgen en er klapten maar 3 mensen. Want dat waren de mensen die bij jullie in auto zaten.
1: Ja,
0: die kant
1: ook. Ja. Ja, een rare tijd. Maar dat, zeker, dat was wel heel nice, ja.
0: Nou, ik ben een paar keer bij jullie over de vloer geweest. En wat vooral heel mooi is, is dat jullie, ik noem het even de oude garde, ook al 20, 30, soms wel 40 jaar meelopen in de regionale muziekscene. Ja, maar ook ook voor landelijk wel wat dingetjes gaan. En zelfs ook wel eens in het buitenland geweest voor avonturen en verhalen zat.
1: Ja, absoluut, absoluut. En we groeien af nog steeds. Hè. Ja. Er komen steeds meer ook wel wat jeugd en zo.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Aantrekt, hè, die ook heel goede ideeën heeft. Ja. En dat weer aanzwengelt. Hè. Nou. We hangen niet achterop. Nee, we gaan niet.
0: Nou, we houden het hier vanuit de toren ook mooi in de gaten.
1: Goed zo. Ja, bovenin,
0: we hebben de spotlight. Het is op het moment donker. Ja, het is donker.
1: Ik kan net het zonnetje onder zien gaan.
0: Ja. Maar jongens, mooi dat jullie er waren. We hebben er nog eentje hebben we er voor jullie klaarstaan. Dat is A New Morning. Nou, dat is dan meteen ook de bandnaam en...
1: De afsluiter, hè?
2: De afsluitende teamsong.
0: Ja. Zit daar nog een verhaal achter?
1: Dat is eigenlijk de hommage aan ons project. He, dus dat gaat ook echt over dat jaar wat we samen hebben gezeten om mooie dingen te maken. Dus de tekst die slaat daar helemaal op. Ja.
2: Kleine samenvatting.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: We gaan luisteren.

Nou, met de Deus zijn we bijna aan het einde gekomen van het tweede uur. Die Architect hebben we even geluisterd. Nou, jongens, Maarten, Johan, bedankt jullie de waren. Een nieuwe morning. We gaan het volgen natuurlijk. Niels, bedankt voor de techniek. En ja, wij hier in, bij Spannenburg gaan nog even twee uurtjes door. Zometeen Nieuwland en Paul Fans and Friends komen langs in het uurtje van Jana met haar film. En daarna doen we nog eventjes het Seert van Popta. Ook gaan we nog even twee uren bellen met Maite en met Ad Moraan. Nou, volgende week dan hebben we natuurlijk weer een uitzending. Dan is Locked Out. Twee uur aan het praten en muziek aan het maken. Bellen we dan met Quo en hebben we een soort van voorstelronde van een popronde. Nou, tot aan het nieuws. Hier nog even een stukje The Prodigy, maar sowieso nog eventjes War on Drugs, Pain. Tot volgende keer.

0: er een beetje stijl uit gaan genieten, einde van het seizoen? Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed, saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Een lekkere huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
4: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
5: Nee joh, dit is het optreden oren.

0: Ja, welkom terug bij derde uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Maite Net Langer. Het is het album van de maand mei, Himmel Iepen. En nou, we gaan eigenlijk deze uitzending gaan we wat bijzonders doen, want we gaan zo meteen met Maite even bellen. En daarvoor en daarna gaan we nog twee nummers draaien. En wat dan wel grappig is, is dat dat dan twee nummers zijn die niet op het album staan. Want die reserveren we voor de derde uur opener deze maand. En we gaan kijken van wat ze te vertellen heeft. Ik denk heel veel. En wie ook heel veel te vertellen heeft, is Janna. Die is aangeschoven.
1: Hoi Henk, ik ben er weer.
0: Ja. Ja, want we gaan het straks natuurlijk ook nog eventjes over wat films hebben. Welke films pakken we op?
1: Nou ja, twee muziekgerelateerde films, maar in totaal andere genres. Mm-hmm. Merrily We Roll Along en Mother Mary.
0: Oké. Nou, we gaan eerst maar eventjes luisteren naar Herman van Veen, Suzanne.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Het Doemst in mij. En ja, dat is een van de eerste muzikale wapenfeiten van de zangeres Maite Veenstra. En ja, die hebben we aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, want dit nummer ja, dat spookt ook al een hele tijd in mijn hoofd. En nou, tot verbazing kwam er een prachtig EP, die ook album van de maand is bij Radio Spannenburg. Helemaal Iepen, en ja, daar stond het nummer niet op. Hoe kan dat?
1: Nou, dat komt omdat ik werk samen met mijn producer Eske van der Werken en met mijn band. En daar waren wij al een tijd bezig. Ik was al een tijd met hem en met mijn bandleden bezig om een EP op te nemen met wat nummers. Waaronder inderdaad Het Doemst in mij en Alinnig. En ik denk nog twee andere tracks. En we waren daar. Dat ging heel goed. Dus de planning liep... liep gesmeerd eigenlijk. Maar toen kwam Popfabriek. Dat is een instantie in het Noord die Friese artiesten helpt bij het realiseren van hun projecten of het opnemen van muziek. Ze doen van alles. En die heeft ons toen de vraag gesteld of het ons ook leuk leek om de Tjerk Tour te doen. Dat is een project, een samenwerking tussen Popfabriek en Stichting Arme Friese Tjerken. En dan is de bedoeling dat je nieuw werk schrijft en daarmee gaat toeren door een aantal Friese kerken in Friesland. Mm-hmm. Dus dat kwam eigenlijk super spontaan tussendoor. En toen zeiden we, nou, die kans moeten we natuurlijk grijpen. Maar daardoor is het een beetje gek dat inderdaad... We hebben twee singles uitgebracht, maar die twee singles staan vervolgens niet op de EP die daarna kwam. Maar het is zo gelopen en ik vind het eigenlijk ook wel grappig of zo. Gewoon, het zijn nu twee losse liedjes en een EP die weer totaal los daarvan staat. En we willen nu met de volgende EP of een album, daar zijn we nog een beetje over aan het twijfelen, maar weer een beetje in die sfeer van die eerste twee nummers gaan zitten.
0: Ja, Hemel Iepen is dus een concept album. Alle zesde nummers die gaan ook over kerken of ervaringen die in kerken opgedaan zijn?
1: Nee, het is best wel een persoonlijke plaat. Het zijn eigenlijk liedjes over mijn persoonlijke gevoelsleven met name. Maar de invloeden van de kerk, die hebben we vooral in de geluiden die allemaal te horen zijn, proberen door te laten klinken. We zijn, voordat we deze plaat gingen opnemen, zijn we in de kerk in Britsworth geweest. Ik en Sander, mijn Sander Koning, gitarist. En toen hebben we wat inspiratie opgedaan. Zo van, hoe voelt zo'n kerk? Hoe klinkt zo'n kerk? En dat kun je terug horen in de plaat. Omdat er zit heel veel lange galmen zitten erin. Veel koortjes. Echo dingen. Een beetje, er zit veel Rhodes in. Wat dan een beetje een soort orgelachtige sfeer soms kan hebben. En het heeft ook wel iets... iets duisters of zo ergens, de plaat. En dat vonden we ook... misschien wel vet om iets mystieks of zo. Dat hebben we een beetje geprobeerd erin te leggen.
0: Ja, een kerk heeft vaak een bepaalde sfeer. En dat heb je in je muziek proberen mee te nemen of te laten horen.
1: Ja, zeker. Ja, klopt.
0: Nou had ik ook begrepen dat ook de Friese Vinylclub hier nog iets mee te maken heeft.
1: Ja, we waren zo bezig met opnames. Volgens mij was het tijdens de opnames dat Popfabriek zei... Hey, lijkt het jullie nou ook leuk om er een Friese vinylclub uitgave van te maken? Want dan kan die ook nog op vinyl uitgegeven worden. Mm-hmm. En toen zeiden wij, oh ja, alleen maar heel tof. En dat als je daar ja tegen zegt, dan krijg je dus een bepaalde oplage van je muziek op plaat. En je speelt ook nog een... release show op een plek naar keuze, volgens mij. En meestal is het in de Neushoorn. Dus toen hebben we een release show ook van de plaat in de Neushoorn gegeven. En dat was echt fantastisch. Dat is een dag die ik niet gauw weer vergeet.
0: Nee. En was, dat was volgens mij 16 april. Was dat dan ook meteen de start van de kerktour?
1: Ja, klopt. Ongeveer. Er was één show één Tjerk-tourshow die we stiekem al eerder hadden gedaan dan 16 april. Maar we zagen dat wel een beetje als het startschot, ja.
0: Ja, ja, je moet altijd een generale repetitie moet je even hebben, zeg maar. Dus dat was dan de eerste kerkoptreden. Dan heb je sowieso de afgelopen maanden heb je het behoorlijk druk. Want je zit nu aan het einde van die kerkentour. Hoeveel optredens heb je nog?
1: Ik heb er nog twee. En de officiële kerkentour is afgelopen, want de officiële tour is in Friesland. Mm-hmm. En we doen nu nog twee shows in Krevert in Groningen op het festival Terug naar het Begin.
0: Okay.
1: Dus dat is heel leuk, want dan normaal spelen we de set één keer, maar in Krevert doen we hem ook meerdere keren per dag. En dan roleert het publiek.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
0: Ja, en je bent drie keer aan het optreden geweest bij Record Store Day, Bevrijdingsfestival, het Koningsdag, concert en iPop. Dus het is allemaal shows en actie en muziek waar je de afgelopen weken, maanden mee bezig bent.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt superleuk. Er komt ook heel veel op je af en het is vooral voor mij vaak de balans zoeken tussen rust en drukte.
0: Ja.
1: Ik ga er vaak helemaal in op en ik denk, ga. Maar het is ook belangrijk om af en toe dan even een dagje rust in de week te nemen. Maar we hebben hele leuke dingen
0: Even weer opladen.
1: Even weer opladen, ja. Dat is wel belangrijk, ja.
0: Ja, dat was ook wel even nodig in de winterperiode. Want vorig jaar heb je ook best wel veel drukte gehad. Want ja, in de zomer heb je de Kleine Prijs van Friesland gewonnen. En in de herfst heb je met Lied meegedaan en gewonnen. En ook nog de Friese Taalprijs Bernlef gewonnen. Overwinningen van vorig jaar. Zijn daar al deze activiteiten uit voortgekomen? Of speelde dit allemaal al?
1: Oh ja, ik denk dat altijd een mengelmoes is van toevalligheden. Maar ook inderdaad. Ik merkte wel bijvoorbeeld met Lied en maar ook met de Kleine Prijs dat daar wel heel veel weer uit voortvloeit, zeg maar. Mensen die dan ineens zeggen, oh, ik weet ook nog wel een leuke plek waar je kan spelen. Of ik ken die en die. En misschien kan je daar eens vragen of je daar kan spelen. Dus het is altijd een soort domino-steen effect van dingen die gebeuren en daar vloeien weer dingen uit voort. Maar dat heeft zeker ook geholpen, inderdaad. Het was hele goede publiciteit. En ook goed voor onszelf, denk ik, om aan mee te doen. Omdat je dan ik ben eigenlijk heel erg van het idee, of voor het idee, muziek hoort geen wedstrijd te zijn. Omdat het is zo moeilijk te vergelijken met, het kan eigenlijk bijna niet. En het is juist goed, denk ik, om elkaar te stimuleren. Maar met zo'n wedstrijd meedoen was wel heel goed voor ons, denk ik, om kritisch te zijn op je eigen materiaal. En kritisch te zijn op je eigen set. Want je moet gewoon voor zo'n show het beste wat je kan proberen neer te zetten. Dus dat was wel een hele leuke uitdaging. Dat heeft ons, denk ik, ook wel echt geholpen zo intensief daarmee bezig te zijn.
0: Je moet ook denken, zeg maar, hoe de toeschouwer naar jou gaat kijken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, heb je sowieso in een vorig leven, ja, nee, dat is volgens mij een beetje geleidelijk overgegaan naar jouw popmuziek tussen aanhalingstekens leven. Want ja, hiervoor heb je ook nog jaren in openluchtspelen geacteerd en gezongen, hè?
1: Ja, klopt. Dat klopt, ja. Dat is eigenlijk.
0: Daar heb je ook heel veel drukte gehad in aanloop, stressmomenten en lange tijd in de focus.
1: Met het Ipelos is het wel natuurlijk anders. Want dat is een toneelstuk. Dus meestal inderdaad is het dan een geoliede machine inderdaad, waar je in komt. En dan draag je meestal echt een optreden met, nou, wat dat zijn, 20, 30 mensen. En dan is het echt van iedereen. En dan is het echt een teamsport.
0: Mm-hmm.
1: En met de band is het ook heel erg een teamsport. Want met z'n vijven gaan we gewoon echt knallen, maar het verschil daar is dat je het materiaal wat je brengt of het verhaal wat je vertelt, dat niet bijvoorbeeld een stuk is wat je gewoon belichaamt, maar dat is je eigen verhaal wat je staat vertellen. Dus dat voor mij is dat wel nog een extra stukje spanning of zo erbij. Van wat zullen mensen er dan van vinden? Want het is super persoonlijk allemaal. En die teksten zijn ook allemaal zelf geschreven. Dus daar gaan mensen een mening over hebben. Dus dat vind ik wel het spannende, maar tegelijkertijd ook het leuke eraan. Ja.
0: Nou ja, en deze week hebben we ook begrepen dat je bent geselecteerd voor de popronde in de herfstperiode. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch om daar straks heel Nederland mee door te gaan.
1: Ja, ja, het eigenlijk de droom is een beetje, of vooral het experiment ook, hoe ver kunnen wij het schoppen? Er zijn veel Fries artiesten die het in het verleden en nu ook nog gewoon in heel Nederland ook de bof te waarmaken, zeg maar. Maar ik ben wel heel benieuwd om te kijken of wij in de rest van Nederland ook, nou ja, iets kunnen doen met die Friese taal, die Friese muziek de rest van de land in kunnen brengen. Dat lijkt me wel echt super tof.
0: Ja. Nou ja, we gaan deze zomer bij Even Wat Oors gaan we ook nog wat extra aandacht schenken aan de popronde. Misschien dat we dan nog eens een keertje langer kunnen doorpraten over dit onderwerp. Het Himmel Iepen verhaal, dat is waar we nu de focus op hebben. We gaan zometeen nog even luisteren naar Alinnig. Ook een nummer wat niet op de EP staat. Kun je daar nou wat over vertellen?
1: Jawel. Alinnig, nou ja, ik schrijf allemaal muziek eigenlijk alleen, oftewel alleen, op mijn kamer met mijn laptop. En dit nummer is een soort, bijna een protestlied dat ik schreef toen ik heel erg gefrustreerd was. En dat ik merkte dat ik heel afhankelijk was van andere mensen. En dat ik mijn geluk niet bij mezelf zocht, maar meer uit mijn sociale kringen en uit relaties haalde. En toen dacht ik, op een dag, het is klaar. Ik moet wat doen aan mezelf, zelfliefde. En het is eigenlijk een nummer waarmee ik mensen op wil roepen om voor jezelf te kiezen soms. En van jezelf te houden ook vooral. En dat dan in een beetje een boos jasje. Ja.
0: Nou, dankjewel Maite dat je even in wilde bellen. We gaan er luisteren en misschien spreken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we elkaar van zomer nog wel eens even spreken om verder te praten over de popronde. En ja, we doen nu eerst eventjes Alinnig.
1: Leuk.

0: Nou, en even een prachtig verhaaltje met Maite Veenstra. En ja, daarna hebben we ook nog even Kenny Rogers gedaan met She Believes in Me. En ja, daar heeft André Hazes het dus van overgenomen. Hè? Het was bijna een letterlijke vertaling wat André Hazes heeft gedaan.
1: Ja, dat is heel gek dat je sommige nummers denkt te herkennen. En ja, dan denk je van, hè, maar dat is toch van André Hazes. En dan blijkt het dus van Kenny Rogers te zijn. Ja. Dus ja, The Gambler.
0: Het komt uit die film inderdaad, begin jaren 80 of midden jaren 80. Die kant ergens op. Dus nou, we hebben natuurlijk ook weer onze reguliere muzikale gasten hebben we op de playlist staan. Dat kan mooi altijd even voor het filmverhaaltje. Paul Fens & Friends doen we eventjes Tell Me Why. Weer een prachtige song. Nou, ik hoop dat Paul een mooie verjaardag heeft gehad.
1: Nou, 70 jaar. Ik mag hopen dat hij dat groots gevierd heeft.
0: Ja, en sowieso heel veel van zijn vrienden die wensen hem al het beste. En geluk en gezondheid. Nou, we hebben het vorige week mogen horen. En ook gaan we Nieuwland weer draaien. Midlife Adolescence. Alex Nieuwland, ja, die mag ook niet ontbreken.
1: Nee, die is vaste prik. En het is gewoon heel herkenbaar. De sound is herkenbaar, ja. Dus kom erop.
0: Ja.

0: Nou, en we hebben even geluisterd naar Old Friends van Jonathan Groff, Daniel Radcliffe en Lindsay Mendes. En bij Daniel Radcliffe, dan denk ik altijd Harry Potter.
1: Harry Potter, ja. Nou ja, zo kwam ik ook een beetje bij de film Merrily We Roll Along. Want voor een paar jaar geleden zag ik hem al voorbij komen in wat advertenties en trailers over de film Merrily We Roll Along.
0: Ja.
1: Het project is afgelast, is gestopt. Ze konden niet helemaal de juiste draai vinden. En ze hebben dat project enige tijd geleden weer opgepakt.
0: Mm-hmm.
1: Onduidelijk is nu, zit hij er nog in?
0: Ja.
1: Hoeveel van de oude opnames worden gebruikt voor dit project?
0: Ja.
1: Het is een film gebaseerd op een musical uit 1934.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk over een vriendengroep. En binnen die vriendengroep worden de keuzes gemaakt. En onder andere door het hoofdpersoon om dan toch de musicalwereld in te gaan. Oh. Ondanks dat de rest van de groep het niet mooi vindt, niet leuk vindt, niet juist vindt. Of misschien niet gepast vindt voor die tijdsgeest. En nu gaan zij daar een film van maken, Henk.
0: En ik had ook begrepen dat dat die opnames eigenlijk over heel veel jaren gaat. En de kans is dan ook aanwezig dat we over een paar jaar misschien een deel 2 krijgen van, want ze gaan echt acteurs gaan ze volgen.
1: Ja, een beetje in documentaire stijl wordt het verteld.
0: Ja.
1: Dus dat is, ik ben er zelf heel benieuwd naar. Van,
0: je bent ook een musical liefhebber.
1: Ik ben een musical liefhebber. Dit is natuurlijk wel van een hele andere tijdsgeest dan waarin ik grootgebracht ben, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Want ze beloven een heleboel, maar je komt niet echt helemaal uit van hoe gaan ze het nou neerzetten. Dus dat wat ik gezien heb, ziet er goed uit. En hoop ik dat ze dat waarmaken.
0: Het is wel grappig. Daniel Radcliffe die heeft best wel veel geld verdiend aan Harry Potter. En hij heeft ook nog een aandeel in de releases en in de uitzendingen op tv. En dat soort dingen allemaal. Daar krijg je allemaal een paar euro voor. En omdat hij eigenlijk financieel onafhankelijk is, heeft hij eigenlijk op een paar uitzonderingen na altijd gekozen voor obscure indie filmprojecten. En in ieder geval geen blockbusters.
1: Alternatieve producties waarin hij zichzelf ook niet altijd even serieus neemt. Ik denk dat dat voor hem een hele goede keuze is.
0: Ja.
1: Hij heeft het gezicht van Harry Potter. Daar komt hij nooit meer helemaal vanaf. Dus hij gaat nou zo ver daarnaast zitten dat je het eigenlijk niet meer naast elkaar neer kunt leggen.
0: En het is ook zo van hij kan gewoon kiezen wat hij leuk vindt en interessant. En hij kan ook gewoon leren van de projecten waarmee hij annex is. En er is ook geen druk van je moet dit en je moet scoren en je moet
1: Nee, er is natuurlijk na Harry Potter heel veel stress. Tijdens eigenlijk al heel veel stress en drukte op zijn schouders terechtgekomen. En met wat misbruik kwesties als in alcohol en drugs. Daar heeft hij heel hard voor moeten knokken om daar overheen te komen. En dat zie je veel bij die kindartiesten.
0: Ja.
1: Dus ja, chapeau dat hij dan toch zo goed voor zichzelf aangeeft van dit wil ik wel en dat wil ik niet.
0: Ja. Dit wil ik wel en dat wil ik niet. Dat heeft ook te maken met de volgende film, Mother Mary.
1: Ja. Een film die heel erg ter discussie staat binnen de filmwereld.
0: Want
1: wat is het nou voor film? Hij staat te boek als een psychologisch musical drama.
0: Thriller.
1: Een ander zegt dan nee, het is een thriller. Mm-hmm. En sommige opperen zelfs van weet je zeker dat het is? Is het niet gewoon een horror?
0: Mm-hmm.
1: Want er zit wel een exorcisme in, hè, religieus gezien. Behoorlijk grof taalgebruik en geweld. Maar het gaat eigenlijk over een pop-icoon wat haar leven weer op de rit wil krijgen na een, zullen we het een ongeluk noemen, een
0: traumatische
1: op de
0: ervaring.
1: Bühne. En in dit geval wordt de artiest gespeeld door Anne Hathaway, die overigens ook alles zelf zingt. En dat kan ze fantastisch.
0: Ja.
1: Les Miserables heeft ze ook gezongen. Hè? Dit gaat eigenlijk om wat lever jij in voor de roem en voor het geld?
0: Wat heb je ervoor over?
1: Wat heb je ervoor over? Het gaat ten koste van een stukje van jezelf. Ja. Misschien wel van anderen en mensen om je heen.
0: Mm-hmm.
1: Vriendschappen die misbruikt worden of gebroken worden. En wat kost het je werkelijk?
0: Er is sowieso zeer vanuit het verleden wat weer aan het licht komt. Mother Mary, Anne Hathaway, die Die wil weer op de bühne, die wil weer nieuwe dingen gaan doen. En die, die gaat weer naar haar oude compaan, Sam. Michaela Kool. Deze dame die is vrij kritisch op Mother Mary, hè?
1: Behoorlijk.
0: Er is wat gebeurd.
1: Er is het een en ander gebeurd. Waar het ook het daglicht niet kan verdragen, zal ik maar zeggen. Dus de vraag is eigenlijk van, komt dit goed? Komen ze er samen uit? Vinden ze hun weg? Als vrienden? Als zakenpartners? Als wat?
0: Toen ik dit verhaaltje las en wat zag, weet je aan wie ik toen moest denken?
1: Nou.
0: Madonna.
1: Ja.
0: Madonna is op het moment ook weer een beetje in een soort van revival. Maar die heeft de afgelopen 5-6 jaar ook allemaal wat van die vage dingen gedaan. Op muzikaal gebied en misschien privé ook wel. Maar in ieder geval, ze is eventjes van haar troon geweest.
1: Ja, Madonna is natuurlijk nooit helemaal vrij geweest van wat
0: controverse.
1: En dat is ook een deel van haar charme. Hè? Zij heeft dingen mogelijk gemaakt voor andere vrouwelijke artiesten die anders nooit hadden gekund.
0: Nee.
1: Daar heeft ze de wereld mee geschokt. En zelfs op deze leeftijd schokt ze nog af en toe de wereld door relaties met veel jongere partners. Bepaalde muzikale keuzes.
0: Madonna is ook al bijna 65.
1: Vergis je er niet in. Die is aardig op leeftijd. En ze doet het toch allemaal nog.
0: Ja. Nou, wij gaan kijken of er ook werkelijk een soort van link is tussen de film Mother Mary en misschien wat Madonna altijd heeft meegemaakt. Nou, je noemde het net al eventjes. Anne Hathaway, die zingt vrij keurig, ook in deze film. We gaan luisteren naar My Mouth Is Lonely For You.

0: Ja, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de derde uur. Maar straks na het nieuws dan schuift het Sjeerd van Popta aan. En ja, gaan we weer even lekker metal muziek luisteren. Heel wat anders dan wat we dit uur hebben gedaan. Maar dit doen we volgende week gewoon weer, hè, Janne. Ben je er ook weer, hè?
1: Ik ben er volgende week gewoon weer bij.
0: Heb je dan ook nog een paar leuke films in het vooruitzicht?
1: Dan gaan we naar Scary Movie en Disclosure Day.
0: Oké, dat is een bekende naam. En bij de tweede zit een hele bekende regisseur. We kijken er naar uit. We gaan sowieso nog even luisteren tot aan het nieuws naar Gap. Dat is een nummer uit X-Men Dark Phoenix van Hans Zimmer. Maar nu eerst de movie van Triple G en Moon. Jana, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, tot na het nieuws.

0: case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Mr. & Mrs. The Seventh Grade is de laatste single van dit duo bij ons uit de regio. Oude Middum, Nieuwe Middum komen ze vandaan. Een prachtig nummer. En wat hebben we dit laatste uur nog in petto? Nou, sowieso schuift zometeen Chit van Popte aan met zijn tas vol metalmuziek. Ergens halverwege dit uur. En daarvoor hebben we natuurlijk ook nog even een praatje met Frank van der Ploeg van Admoran. Admoran heeft een nieuw album gereleased, We Fight Back. En ja, er zijn de afgelopen weken mooie dingen gebeurd. Daar moeten we nog even op terugkijken. En ja, stiekem ook even vooruitkijken natuurlijk. En lekkere muziek natuurlijk, hè, dit eerste half uur. We gaan luisteren zo meteen naar Imbos. In het donker is de track die we hebben gekozen. Er was deze week op de social media even een kleine discussie over wat Imbos, wat dat inhoudt en welke nummers we gaan draaien. Nou, in het donker is het geworden.

Ja, dat was Mary Scooby nog eventjes met Wafnar. Het is een van de tracks van het album Bizarre Casts of Characters. Nou, we hebben een paar weken terug hebben we gebeld met de mannen van Mary Scooby. En zijn we helemaal op de hoogte van hoe en wat. Daarvoor hebben we nog eventjes geluisterd naar Yeteaser, Asociale, de laatste single van hun. Zijn we het mooi geflikt op Bevrijdingspop afgelopen week. Een prachtige optreden hebben ze gehad. En ja, volgens mij was Admoran daar ook. We gaan zo meteen eventjes bellen met Frank van der Ploeg, zoals eerder gezegd. Maar nu eerst alvast even een track van hun laatste album.

0: Nou, en we hebben even geluisterd naar Inner Me. En dat is een van de tracks die op het album van Ad Moraan staat, We Fight Back. En aan de telefoon hebben we de frontman Frank van der Ploeg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zijn een paar weken terug, zijn we blij verrast met het nieuwe album. We hebben al twee singles eerder gehad, We Fight Back en The Cross, waar we al een soort van opmaat kregen van wat ons te wachten stond. En nu het album uit. Goed gelukt allemaal.
1: Ja, nou, mooi om te horen.
0: Jullie zijn een hele tijd bezig geweest om dit album te maken. Maar op een gegeven moment is het klaar. Hoe ging het proces voor dit album?
1: Het is nooit echt klaar, denk ik. Maar op een gegeven moment is het voor jezelf is het wel klaar, zeg maar. Nou moeten we het gaan inleveren. Nou is het, hebben we de top bereikt wat we eruit kunnen halen. Mm-hmm. En dan ga je het ook niet doorproduceren en dan wordt het een beetje nep. En nou zitten natuurlijk wel wat foutjes en wat dingetjes misschien nog in. Maar voor ons is dit het meest haalbare wat we konden doen. En het schrijfproces, dat ging eigenlijk wel soepel. Lekker in de oefenen, met z'n vieren nummers schrijven. Mm-hmm. En dan gaan opnemen.
0: Nou, dat is goed gelukt. De reacties waren positief en enthousiast. Ook al van de eerdere singles.
1: Ja.
0: De keuzes voor de singles. Kijk, dat We Fight Back als eerste losgelaten werd. Dat is op zich logisch. En waarom hebben jullie gekozen voor The Cross om die als tweede te doen?
1: Ik denk dat het voor de old school bassen wel echt zoiets is van, oh ja, hier zitten herkenningspunten in van bands die ik vet vind nou of van vroeger. En The Cross is toch wel echt een nummer met ook weer betekenis voor ons, maar dan weer alle vier een andere betekenis in het nummer. Mm-hmm. En dat is wel vet.
0: En deze negen nummers, die hebben jullie de afgelopen weken, maanden ook bij de liveshows gedaan. Hoe was over het algemeen de reactie van de nummers?
1: Positief. We mogen niet klagen.
0: Nee. Jullie hebben een paar weken terug hebben jullie de release show gehad op Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Dat is natuurlijk een prachtig podium ook om je muziek te laten horen aan verschillende soorten mensen.
1: Zeker. Ja, het is gratis toegang, dus iedereen is welkom. En dan is het ook een keer leuk dat je andere muziek gaat horen waar je anders nooit heel snel naartoe zou gaan, maar het misschien toch wel vet vindt.
0: Ja, en ook in april zijn jullie naar Iduna geweest. Daar stonden jullie, mag je zeggen, in het voorprogramma van Carnivore AD.
1: Ja,
0: dat is een hele andere show, maar ik denk dat het evenveel energie gegeven heeft.
1: Zeker. Elke show is anders. Groot, klein, maakt ons eigenlijk niet uit. We vinden het gewoon vet om te spelen. En als er dan heel veel energie hangt en het gaat lekker los, ja, dan zijn we heel erg tevreden.
0: Nou, en ik zag op jullie social media dat er inmiddels ook behoorlijk wat merchandise te krijgen is. Samen bij deze We Fight Back loslating. Wat hebben jullie zoal voor merchandise?
1: Gloednieuwe shirts met een nieuwe opdruk van het album. Het album zelf op CD en de LP is in juni beschikbaar. In een hele mooie zwarte kleur en in een heel speciale blue splattered kleur.
0: Okay.
1: En van beide zijn maar een kleine oplage van. En die zijn dan handgenummerd op de achterkant.
0: Okay. En
1: er komen nog vette hoodies.
0: Kijk, en dan kan je helemaal gekleed als Ad Moraan fan kun je door het leven.
1: Zeker.
0: Ja, en dat kan mooi verkocht worden bij de zomershows die jullie gaan doen. Want er staan weer een paar mooie aan te komen, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ik zag onder andere dat jullie in Into the Grave op gaan treden.
1: Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk een droom die uitkomt met Into the Grave.
0: Hadden jullie daar al eerder gestaan?
1: Nee, we hebben eigenlijk alles gedaan van Into the Grave. Mm-hmm. De opening van het festival in Neushoorn. Mm-hmm. De dag van tevoren. De warming up. We hebben de afterparty gespeeld. We hebben de online corona-versie hebben gespeeld. En nou mochten we op Into the Grave zelf spelen. En dat is natuurlijk een heel eer.
0: Op de main stage?
1: Op de Reaper stage.
0: Uh-huh.
1: Dat is het podium die ernaast staat. Maar gewoon te gek.
0: Ja, je moet altijd nog een stapje hoger kunnen gaan. Hè? Je moet eigenlijk nooit op het plafond zijn, want er moet altijd nog wat meer te bereiken zijn. Wie staan er onder andere op het hoofdpodium?
1: Anthrax, Lacuna Coil. Ja, en dan heb je nog wat dikke vette band, vind ik. Dat is Destruction. En ik weet niet of die op het hoofdpodium staat. Maar ja, dat is gewoon echt, echt gek. Ja, die hebben Destruction, Anthrax, Lacuna Coil is vet. Van den Berg, Moon Kings, Adje van den Berg.
0: Mm-hmm.
1: Picture, al een heel oude band. Ja, en dan gaan we door met Karagan Grand. Dat is een Nederlandse black metal band. Is vet. Autumn is

0: Dat we het album hebben gebombardeerd. Album van de maand juni. Dus ja, in juni dan gaan we meer van Admoran horen op de vrijdagavond.
1: Ah, helemaal gek. Echt vet.
0: Nou, wat dat betreft vinden we gewoon dat, dat jullie continu een hoog niveau halen. En ook nog hele prettige figuren zijn om mee om te gaan. Dat is soms ook nog wel eens dat moet ik nog maar eens afwachten. En ja, wat dat betreft gunnen we jullie het allerbeste. En ook deze maandprijs, wel verdient allemaal.
1: Nou, te gek. Dankjewel. En dan is er ook weer een leuk nieuwtje. We zijn alweer aan het schrijven voor het volgende album.
0: Kijk, en dat is op zich natuurlijk ook weer een goed teken. Want inspiratie moet blijven en dat moet opgepend worden. En er moet even wat drum en wat gitaar en wat bas bij bedacht worden. En wat zang natuurlijk. Heb je dan ook het gevoel dat dan dat er een nieuwe weg in geslagen wordt? Of ga je gewoon lekker door met waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Het laatste album was wel weer een nieuwe weg voor ons. Mm-hmm. En natuurlijk, wij lopen al een aantal jaren mee. En dan krijg je leerprocessen. En van dit proces was al heel veel geleerd. Maar nou hebben we ook weer heel veel geleerd van dit proces. Ja. Dus er komen weer nieuwe, betere stappen aan. Dat het sneller, makkelijker, leuker. En zeker dat er een nog mooier product weer komt.
0: Nou, en ja. we kunnen ook, dan gaan we even naar de side hustle. Dat is InnerSelf, want in juli hebben jullie daar ook nog een prachtig optreden van, hè?
1: Ja, zeker. En dan ook nog in eind mei. Daar spelen we met InnerSelf in België. En dan daarna op Suzum Open Air.
0: Nou, dat zijn natuurlijk prachtige podia's om je muziek te tonen en te laten horen. Fantastisch wat jullie hebben gedaan. En een mooie zomer tegemoet, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Wij houden het mooi in de gaten. Wij sluiten af met Penumbra. Dat is een instrumentaal nummer. Zit daar nog een verhaal achter of zit er juist geen verhaal achter, zodat je er geen tekst bij hebt? Want het is een instrumentaal nummer, hè?
1: Ja, het is eigenlijk heel erg geïnspireerd door de Metallica Load Reload periode. Maar daardoorheen ook weer stukjes Gojira en Machine Head. Het is echt een inspiratiebron, zeg maar. We hebben overal weer stukjes weggepakt en dit is eruit gerold. Ja. En dan is het soms goed dat dat het even instrumentaal is en dat je dingen weglaat.
0: Ja. Nou, Frank, bedankt. Veel plezier en de komende zomer met de mooie dingen. En we gaan luisteren naar Penumbra.
1: Yes, take care.

0: Nou, met het tweede nummer van Ad Moran, een instrumentaal nummer, zijn we ook alweer lekker in de stemming gekomen voor lekkere metalmuziek. Nou, dan hebben we het praatje weer gehad. Maar we blijven mooi praten, want het is halverwege en Tseert is ook aangeschoven.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, we hebben pas even met de mannen van Ad Moran gesproken. Nou, prachtig allemaal. Hoop dat het allemaal een beetje uitkomt en gaat lukken.
1: Zeker, gaat zo lukken.
0: Ze hebben altijd goede initiatieven. En dit soort jongens komen altijd wel terecht. We hebben weer een mooi lijstje hebben we voor ons liggen. En weer een bekende naam voor mij. Marilyn Manson. Soms dan, je ziet hem wel eens op het nieuws of op social media. En dan soms dan... je kent hem eigenlijk alleen maar met make-up op.
1: Precies,
0: maar dan zie je hem ook wel eens een keer zonder make-up. En dan denk je van, die man wordt ook gewoon oud.
1: Klopt. En hij lijkt altijd op Nicolas Cage, vind ik.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja, dan lijkt hij altijd op, vind ik. Ja, ja. Die gaat ook wel richting de 60, denk ik, met al die mensen. Ja.
0: Kijk, dat is net als met Kiss. Nou, die zijn ook helemaal opgesminkt. En als ze gewoon in het wit-zwart zijn, dan denk je van dat zijn de mannen van Kiss. Ja. Maar een beetje rimpelig, oké, prima. Maar van een afstand zie je dat niet. Zeker als ik de bril niet op heb. dat gaat wel door natuurlijk. Ja. Het image dat van Marilyn Manson, dat is blijft. Natuurlijk een shock rocker. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. En de muziek blijft ook gewoon goed.
0: Is dit dan echt metalachtige muziek? Of is dit gewoon zijn eigen genre?
1: Ja, het wordt wel door heel veel metalheads geluisterd. Maar het is een genre op zich. Heeft gewoon zijn eigen genre uitgevonden.
0: Nou, we gaan even luisteren naar The Fight Song.

0: en The Hell Followed. Nou, van die band had ik nog nooit gehoord. The Night is the Coroners.
1: Ja.
0: Heb je uitgekozen? Wat is dit voor band? Waar komen ze vandaan?
1: Als ik het goed onthouden heb, komen ze uit Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En het is een black metal band. En die kwam ik een maand geleden. Kwam Spotify. Die heeft wel eens wat iets. En dan denk ik, goh, dat is vet. Dat moet er even wat oors.
0: Mm-hmm.
1: En The Hell Followed, dat is zo'n band. En die vond ik heel vet. En ik denk, ja, dan moet de rest van Nederland ook te horen krijgen. En hopen komen ze dan een keer hierheen.
0: Als je gewoon lekker aan het streamen bent. En je laat aan de shuffle van Spotify. Dan kom je soms prachtige bands en tracks tegen. Denk van, hey, wat komt dit nou in één keer vandaan?
1: Ja, ze hebben ook niet eens heel veel luisteraars per maand of zo. Het is ook niet een hele grote band, maar ze doen het wel heel goed. Dus dan denk ik van, ja, waarom kun je ze niet even een handje helpen door een op even wat oors te laten draaien?
0: Ja, nou, dat hebben we bij deze gedaan. En dat gaan we straks ook doen met de band Nera.
1: Ja.
0: Ja, daar heb je misschien ook wel eens. Daar kun je wat over vertellen.
1: Ja, daar kan ik wat over vertellen. Dat is, die maken best wel chockerende videoclips en zo. Dus die hebben van die zwarte maskers op. Dus je ziet hun gezichten ook niet. Want ze hebben wel eens in een interview gezegd van, het gaat niet om ons. Mensen moeten niet naar ons kijken, maar op het podium, maar naar de muziek luisteren.
0: Ja.
1: Dus die zijn altijd heel mysterieus en zo. En die hebben hele vage videoclips. Maar de muziek is wel heel vet. Ja. Mm-hmm.
0: We gaan zo meteen luisteren naar Armamentarium.
1: Ja.
0: Is dat dan een band bijvoorbeeld die een bepaald thema telkens weer terug laat komen?
1: Ja, een beetje depressief. Hoe noem je dat? Ja, een beetje de trieste kanten van het leven weerspiegelen. Okay. Zeg maar.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Nou, dat was As in Hell. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. De Ultimate Sin hebben we gedraaid.
1: Ja, en het grappige aan deze band is, ik ken ze al heel lang. En ik dacht, nou, ik wil eens wat meer van die mannen weten. En je wilt niet weten, maar dat is dezelfde zanger als van Volbeat.
0: Oké.
1: Ja, die heeft blijkbaar ook een extreme metal band waar die in zit.
0: Denk je dat de mensen hem hebben herkend?
1: Nee, ik herken hem ook niet qua geluid van de stem en zo. Want in Volbeat zingt hij heel anders.
0: Ja.
1: En ik denk van, nou, leuke band. Ik wil eens wat, even wat dingen overlezen. Ik denk van, de frontman van Volbeat. Ik van, hè? Dat is grappig.
0: Ja, het is niet dat hij dezelfde naam heeft, maar ze stond er ook echt in dat hij dezelfde was.
1: Ja, ja,
0: er zijn
1: ja.
0: meerdere Henk Janssens natuurlijk.
1: Ja, nou ja, nee, het is echt de zanger van Stonehenge, van Volbeat. Ja. Van Volbeat die dit zingt, ja.
0: En zo'n band, bestaat die dan ook al lang? Of is dat een soort van
1: hobbyproject? Ja, die gaan al heel wat jaren mee. Al een jaar of 15, denk ik.
0: Maar
1: ja.
0: dat was dus voor Volbeat, eigenlijk.
1: Ja.
0: Volbeat is volgens mij 10 jaar oud of zo.
1: Zoiets, ja. Dan, dit is dan net, ja, klopt. Ja.
0: ja, of ze moeten ook nog 10 jaar daarvoor ook in de underground hebben gezeten. Dat
1: geen
0: zou
1: idee.
0: Kunnen, hè?
1: Dat weet ik niet. Maar nee, ik wist dat niet. Dus ik denk heel veel andere mensen ook niet.
0: Nou, ik...
1: Grappig is dat.
0: Ik vraag me af of mensen dit wisten.
1: Ja.
0: We kunnen wel eens even erin gooien. Mensen kunnen dat op social media wel even reageren bij even wat oors of ze dit wisten. En
1: ben ik benieuwd naar.
0: Even kijken of een reactie komt.
1: Ja.
0: Je weet het niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, het is wel bijna 12 uur. Ik weet niet hoeveel de mensen nog luisteren, maar ze kunt altijd even naluisteren op de website van Radio Spannenburg. www.radiospannenburg.nl hebben we eigen pagina. Daar kan tot 4 weken terug geluisterd worden. Dus ik zou zeggen, kom erop met die antwoorden en met die reacties. Tot aan het nieuws doen we nog even een band Schizophrenia.
1: Ja, lekker een duistere, zware metal band.
0: Mm-hmm.
1: En waar komen ze zo vandaan, weet ik zo niet. Ik soms weet ik niet alles van de band.
0: Nee.
1: Maar vind ik het wel vet om te luisteren, zeg maar. En ik moet er wat meer in verdiepen in Schizophrenia.
0: Ja. Nou ja, dan kan hij de volgende keer, nog wel eens een keertje langskomen.
1: Precies.
0: Dan gaan we dan helemaal uithoren over hoe en wat.
1: Is goed, even een examentje afleggen. Ja.
0: We gaan nu luisteren, Fall of the Damned. Mensen, bedankt voor het luisteren. Jij bent er volgende week ook weer.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel,
1: ja.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

en eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

Een lids boerke, boks aan stikkers, vuftjen kei. Ik heb geen narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek? En de

Als ik haast net sliepen, had altijd met zijn dream. Er is geen plisje meesken achter elze been. En achter Bormans hagen, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik had van de wet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske? Ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, ik mag het schieten, want die

0: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maak mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreken op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog aan zijn kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar op een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier kunnen binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar tussen blijven. Wij hebben een landergeheim wapen. Dat vind ik.

Oh, had ik maar water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doen ze maar voor de kost? Ik zei, is haar loon of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op zijn rug zitten. En er is ook nog één bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, nou. Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zo dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Oh,

Oh, had ik mijn waterpokken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Bourgogne. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon. Ja,

eet er lekker van. Dankjewel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks